Squad, the Bomba Clan. Una lekker schaak in het Bomba Clan. Bomba Clan, de Bomba Clan. Una lekker schaak in het Bomba Clan. Bomba Clan, de Bomba Clan.